0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open, omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging, kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Geen playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het landelijk actiecomité scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessogus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones. Bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat heeft de Erasmus Universiteit voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. En bedrijven gaan dit jaar meer geld dan ooit uitgeven aan reclamespotjes tijdens het WK, zegt de Ster. Dat komt vooral doordat er meer wedstrijden worden gespeeld. Een spotje in de rust van de wedstrijd Nederland-Zweden is het duurst. Daarvoor betaal je meer dan 50.000 euro. Het weer van Weer Online? Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En dat was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen, hebben namelijk minder tijd om te werken. Steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar Halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van Halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien. Maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet. En er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht. Het weer van Weer Online. Veel zon en af en toe ook wat wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen wordt het weer iets warmer. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen, maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. En nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt, maar het gaat minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. Als het aan de president van Brazilië ligt, moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. Het weer van Weer Online? In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Montag lieben, glauben, globen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar Hall sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat ze dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessogus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die baan is veel animo, zegt Jessogus. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand en Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. En huizen die meer dan 1 miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het Gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel bij zijn gekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. Het weer van Weer Online? In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgelijk.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Goed aan het vergeten.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
0: Moraal van de week.
7: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
8: Peter Moraal.
7: Dat bent u niet.
9: Ah, Peter. Oh.

0: Iets waarvan je denkt van, oh, dat wordt geen hit, maar ik vind het zelf zo mooi. En dat was deze week. Tower Bird, zo heet de band. Dog, zo heet het nummer. Welkom bij deze aflevering van de Moraal van de Week, nummertje 443. Daarvan mochten zij de opening verrichten deze week. En wat gaan wij doen deze week? Nou, dat is een verrassing misschien. We gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door te concentreren. En dan komen we uit bij... Bij de koning.
1: Majesteit, de afgelopen tijd liepen protesten tegen de komst van asielzoekerscentra flink uit de hand. De verharding lijkt steeds erger te worden. Hoe heeft u daarnaar gekeken en hoe groot zijn de zorgen bij u daarover?
2: Ja, ik heb daar natuurlijk ook met zeer veel zorgen naar gekeken. Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, zeker de politie, ambulance en de brandweer. Daar blijf je vanaf. We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
3: Ja, ik doe eens normaal, man.
0: Ja, doe eens normaal, man.
3: Dat is de...
0: Ja. Lekker zelf normaal. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal.
3: Doe eens normaal en rustig, man.
4: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: Hij doet zijn eigen werkje. Beter moraal.
6: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
0: Ja, natuurlijk. Niemand moet het doen. Niemand moet dat op zich nemen. Dus ik ben vrijwilliger.

0: Quebec. En de muziek wordt vooral gekenmerkt door de, ja, de lage stem van de zanger Ivan Doroshuk. Enfin, tot zover Wikipedia.
1: Vind je het spannend, Peter?
2: Peter is waarschijnlijk een fan van 60.
3: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven. Echt.

0: Luitjes sleutel gaat naar 1983.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Hé, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
5: Dit zijn de off-beatables. De Beatles, maar dan anders.
3: Ice Radio.
5: De Beatles, maar dan anders.

0: Genesis met Mama.
1: Ice. Ice Radio. Moraal van de week.
2: Deze nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
0: Oh joh, dat is noodweer met...

0: Nederland in het mapje Nieuwe Muziek weer. Van Ice Radio met Shania Twain en Dirty Rosie. En ik neem afscheid van je met Codelux. Perfect Crime.
1: Ik vind je echt niet aardig.
2: Je bent niet welkom hier. Nee.
0: Plutser.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan me niet goed plaatsen. Voorstellen, laat ik ermee starten.
5: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil, waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier hebben.
12: Je vindt vlees voor de spatten. Bij de money back, hè? Told you. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
14: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken, er is geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst aan Rusland namelijk. Een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. Die informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. De man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie en duizenden euro's aan contant geld. En het aantal huizen dat meer dan een miljoen waard is, is vorig jaar opnieuw hard gestegen. De meeste staan in Amsterdam, dat zijn er ruim 19.000. Wassenaar heeft de duurste straat van Nederland. Daar is de gemiddelde waarde van een huis ruim 3 miljoen euro. Het aantal miljoenen woningen groeit al voor het 12e jaar op rij. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP nieuws.
16: All systems ready. Let's go.
14: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
17: I like it.
14: Ice Radio.
18: Your alternative to ordinary radio.
19: Ice Radio.
20: Met nu.
14: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen, daarna moet een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten, meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog, vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet nodig om kinderen in te enten tegen meningokokken, adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gebeurt namelijk niet vaak dat iemand het krijgt en het is maar de vraag of een prik helpt, is de redenatie. Meningokokken komt relatief vaak voor bij kinderen. Ze kunnen er bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking van krijgen. Een man die een jaar geleden iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie die zijn vriendin had in de super met een andere vrouw. Het slachtoffer en de schutter gingen zich daarmee bemoeien, waarna er 2 keer geschoten werd. Een Joodse supermarkt in Londen staat in brand. Er zijn zo'n 100 brandweermannen opgeroepen om de brand te bestrijden. Het zou de grootste Joodse supermarkt van Europa zijn. De winkel zit in de wijk waar al meerdere aanslagen op de Joodse gemeenschap zijn geweest. Het is niet bekend of dit ook een aanslag is. En Heerenveen wil dat Tialf het trainingscentrum wordt voor alle Nederlandse Olympische ijssporters. Dus ook voor curling, skeleton en bobsleeën. Daarom wil Heerenveen een startbaan bouwen voor bobslee en skeleton. Daar is nu nog helemaal niks voor in Nederland. En er moet ook een nieuwe hal voor shorttrack komen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1 uur 's nachts. Voor kroegen die om 2 uur dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen, zoals Amsterdam en Rotterdam, mag de horeca langer open blijven. En de grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7 uur 's avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De twee andere wedstrijden van Oranje zijn om 10 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Ik hoorde hem voor het eerst in een van mijn persoonlijke favoriete films, Back to the Future. Dat was Huey Lewis and the News met The Power of Love.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Hey, een hele goede middag. Dit is je wekelijkse Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Het is vandaag woensdag 27 mei 2026. Ik krijg van mij tot 2 uur in ieder geval de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn er iets van 4-5 ongeveer. En daarnaast ook een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Dat krijg je zo rond 1:30. Maar eerst eventjes over het douchen. Heb jij dat ook dat je na het douchen die kalkaanslag met geen mogelijkheid van je glazen wand krijgt? Ja, ik heb zometeen de gouden tip voor je waarmee je dus echt direct gaat verdwijnen. En we gaan het ook eventjes hebben over die dikke boete die je kunt krijgen als je netjes ruimte maakt voor een ambulance. Meestal ben ik geneigd om inderdaad opzij te gaan wanneer ik bijvoorbeeld voor een rood licht sta. Maar is dat bijvoorbeeld wel toegestaan? Maar goed, eerst eventjes wat muziek. Dua Lipa die is onderweg. En nu als eerste Wham. Dit zijn de Bad Boys.

Dat was Dua Lipa met Houdini. Van harte welkom bij de show. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Je krijgt zo rond half twee een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En uiteraard ook de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. En natuurlijk ook muziek. Bijvoorbeeld die van Miley Cyrus. En ook de mooie rustige klanken.

0: En Nena.
1: Ja, die is altijd lekker.
0: Nou, dat er meer dus tot 2 uur hier op Ice Radio, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Maar eerst eventjes wat anders. Als jij nou voor een rood stoplicht staat, hè, in het verkeer, en je hoort opeens dit in je nek. Wat doe je dan? Blijf je gewoon rustig staan of rij je door rood licht heen? Ja, mag dat. Maar zometeen even kijken wat wel mag en wat niet mag. Na China Crisis, dit is Wishful

It's just wishful thinking. Your China Crisis op deze woensdagmiddag hier op Ice Radio. Even de volgende. Ik had het laatst met iemand over. Hè, dat je staat bijvoorbeeld bij het stoplicht in je auto en je hoort opeens dit in je nek. Wat doe je nou als er zo'n ambulance met zwaailichten natuurlijk achter je aan zit bij een rood stoplicht? Nou, je mag dus echt nooit door rood rijden om ruimte te maken. Zelfs ook niet een heel klein stukje. Kijk, als je die flitsbel triggert, dan is die boete van 100 euro's gewoon voor jou, hoor. En de politie, ja, die zegt dat je beter gewoon rustig op het fietspad of op de stoep kunt gaan staan. Ja, of, dat voelt natuurlijk heel erg vervelend als je dit in je nek hebt. Nou, je kunt ook gewoon wachten totdat het groen wordt. En die ambulancechauffeurs, die weten ook echt wel wat ze doen. Dus daar hoef je niet je door te laten opfokken of zo op een of andere manier. Ja, ik heb zelf ook eens meegemaakt. Ik vond het erg lastig. Er staat dus een beetje achter en denk je, ja, maar ik moet opzij. Dat moet je dus helemaal niet doen, joh. Is helemaal niet nodig. Zometeen hier op Ice Radio. Nena, inderdaad, met dat hele bekende nummer. Je hebt net al een kleine preview gehoord. Maar eerst eventjes Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Ik heb een ballonnetje gevonden en ik dacht aan jou en ik liet hem gaan. Nena hoorde je met 99 Luftballon. Dat is ook weer een nummer uit de jaren 80. Allemaal oudere nummers wat ik vandaag best wel bij me heb. Als ik zo eventjes bekijk naar de playlist. Deze was bijvoorbeeld uit 1983. Volgende nummer is alweer uit 84. Ga zo meteen even kijken naar een overzicht van de platenbeurs dit weekend. Is valt er nog wat vinyl vissen? Je hoort het na Charé.

0: Van Sade. Nou, dit is natuurlijk een vrij bekende plaat van deze zangeres. Maar ik heb ook nog wel wat ander materiaal. Ga ik niet draaien in dit programma. Maar ook nieuw materiaal klinkt eigenlijk wel te gek van deze zangeres. Blijft toch altijd wel een bijzondere band. Het is tijd voor de platenbeurzen van dit weekend. En ik kan je nu vertellen, er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 stuks in ieder geval. Dat is wat ik heb kunnen vinden. Om te beginnen, aanstaande zaterdag in Sneek. De deuren gaan open om 10 uur en gaan weer dicht om 4 uur. En dat is dan in de Veemarkthallen. Dat is aan de Veemarkt nummer 1 in Sneek. En dat is een hele grote regionale beurs met een breed aanbod van pop, rock en jazz. Kost je niks om binnen te komen en dat geldt eveneens ook voor het parkeren. Want het is ook lekker gratis in Sneek dus. Dan door naar Breda. Van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag in de Grote Kerk. Kerkplein nummer 2 in Breda. Ja, dat is echt een sfeervolle platenbeurs op natuurlijk een historische locatie in het centrum. Er zijn veel stands met exclusief vinyl en rariteiten. Dan heb ik er nog eentje gevonden in Barneveld. Aanstaande zaterdag van 11 tot 5 aan het Raadhuisplein in het centrum. Ook gewoon in Barneveld. Gaan we door naar zondag. Amsterdam in, ik denk wel de meest bekende Amsterdamse platenbeurs. Dat is in de grote zaal van Paradiso. Ja, dat is aan de Weteringschans nummer 6 tot 8. Die is van 11 tot 5. En dat is een ruim aanbod van zowel mainstream poprock als underground genres. Kost je wel een klein beetje om binnen te komen. Het is natuurlijk wel een groot venue, die Paradiso. Die wil graag ook wel wat geld zien. Dat kost je maar €3, dus dat valt op zich nog wel mee, toch? Dan de 123e editie van de vinylbeurs in gemeenschapshuis De Most in Most. Ja, ik ken het zelf niet, voor mij onbekend. 123 edities, ik heb er nog niet eentje bijgewoond. Maar goed, het is nooit te laat natuurlijk om een keer te gaan. De deuren die gaan open om 11 uur. En dan de laatste in Eindhoven van 10 uur 's morgens. Dat is in de gezellige popzaal van Eindhoven. Dat is in de Evenaar natuurlijk. Dat is direct naast het Centraal Station. Met een focus op vinyl, cd's en merchandise. En er zit trouwens ook een muziekcafé bij. En die is geopend voor een hapje en een drankje. En dat is dus in de Evenaar in Eindhoven.
1: Ice Radio.
0: Nou, ik denk dat je toch niet hoeft te vervelen, hè? Als je van platenbeurs houdt. Zelf ga ik altijd voor de cd'tjes, maar ik denk dat hier ook wel goed komt, hoor. Afgelopen week was ik in Purmerend. Dat was toch niet zoveel, hoor. Nee, dat was vrij klein. Maar goed, we hebben er dus Eindhoven, Barneveld, Amsterdam, Breda, Sneek. Ja, we hebben er genoeg, man.

Een all-time classic in je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Dat was Supertramp met Give a Little Bit. Kalk op je douchecabine. Ja, je zou er helemaal gek van worden. Ja, je blijft schoonmaken. Je wordt er knettergek van. Echt. Zelf ook er wel last van hoor. Ik vind het lekker om te douchen, maar dat schoonmaken. Maar ik heb de gouden tip voor je. Die hoor je zo.

Hey, van harte welkom als je net inschakelt. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Zometeen nog de muziek van Miley Cyrus. En je krijgt ook nog even de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zijn best wel belangrijke meldingen weer vandaag, hoor. Je hoort trouwens Prefab Sprout met When Love Breaks Down. Hey, gek kan je ervan worden, hè? Van die kalkaanslag op je glazen douchewand. Krijg je er bijna niet vanaf, hè? Maar de gouden tip is dus gewoon een schoonmaker zijn met een drupje afwasmiddel. Dat laat je dan even intrekken en je veegt het er zo vanaf. Echt. Gebruik trouwens geen schuursponsjes hiervoor, want dan kras je dat glas natuurlijk helemaal kapot. Ja, en kalk voorkomen, dat is natuurlijk het beste. Als je dan gewoon na elke douchebeurt even die trekken eroverheen haalt en je maakt het daarna droog met een speciale droogdoek. Ja, dat scheelt je echt een hoop schrob, hoor. Ik spreek uit ervaring, ik heb zelf ook zo'n doek en het gaat gewoon helemaal te gek. Ja, want ik heb echt een bloedhekel aan schoonmaken van de douchecabine. Ja, vind ik echt verschrikkelijk. Zometeen dus Miley Cyrus, Manuel's sister, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Je bent net op tijd voor de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als eerste eentje van Otto Simon voor een magnetics spel met 24 magneten. Die magneetjes die zijn heel erg klein, maar de kracht van die magneetjes is echt supersterk. Dat is wel handig. Maar als kleine kinderen ze zouden inslikken, dan zou het kunnen gebeuren dat die magneetjes elkaar gaan opzoeken natuurlijk in het lichaam. En dan kunnen ze dingen stuk maken. Denk bijvoorbeeld aan perforaties in het spijsverteringskanaal of beknelling van weefsels. Dus let er eventjes op, hè. Sterke magneetjes moet je nooit inslikken. Ik denk dat het gewoon een algemene regel is. Dan een melding van de wasabi mayo flavor popcorn. De 80 gram. Er staan niet alle allergenen op het etiket vermeld. In de popcorn zit namelijk melk en dat staat er dus niet op. Dat is van Hanyo International BV. Dan nog een melding van Cube voor hun e-bike modellen uit het modeljaar 2026. Die zijn uitgerust met het Carbon Hybrid krenkarmen systeem. En die zijn verkocht voor 8 mei van dit jaar. Dus nog vrij recentelijk. Bij deze fietsen kan de aluminium schroefdraad insert van het pedaal plotseling losraken van de crankarm. Ja, en als je erop staat en hij breekt af, dan voel je hem al. Dan kan het leiden tot een valpartij en ernstig letsel. Dus gebruik de fiets niet, geef je terug naar de winkel. En de laatste is een melding van Aldi voor Trader Joe's cashewnoten. Ongezout in dit geval, 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september van dit jaar. In het product zit mogelijk metaaldeeltjes. En dat is ook niet lekker. En zeker niet in combinatie natuurlijk met die magneetjes. Hè. Let erop, hè. Die wil je allebei niet doen.

Chaotic met Supergirl. En ben je nou een fan van deze band, heb ik misschien wel goed nieuws voor je. Want het is 25 jaar geleden dat ze opgericht zijn bij het televisieprogramma Star Maker. En om dat te vieren gaan zijn dus toeren. Alle bandleden, inclusief Sita, kun je dus zien in diverse poppodia. Dat is wel te gek, toch? Ja, vind ik wel. Als je fan bent, altijd leuk. Nou, hebben we vandaag nog iets geleerd in deze wekelijkse icebreak? In ieder geval dus dat Chaotic weer gaat optreden, om te beginnen. Maar daarnaast, als jij bijvoorbeeld een hoop kalk hebt in jouw douchecabine, en dan wil je vanaf, dan is dat vrij makkelijk. Je pakt er wat schoonmakers aan, je doet er een druppie afwasmiddel in, en dat, dat spuit je dus op de muur, of je poetst het langzaam in gewoon met een spons. Ja, dan kan je het even laten intrekken en dan kan je het er zo van afvegen. En daarna ga je doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Had je al lang al moeten doen. Dan heb je zo'n speciale droogdoek. Dat elke keer als je gedoucht hebt, droog je eventjes de douche af. Heb je nou niet zo'n doek, dan kan je natuurlijk ook gewoon een handdoek gebruiken. En we weten nu ook dat als je zo'n ambulance in je nek hebt en je staat bijvoorbeeld bij het rood stoplicht, dan moet je dus nooit door rood rijden. Want de boete die je dan krijgt, die is gewoon voor jou. Nee. Wat je moet doen, je moet proberen op de stoep te geraken of op een fietspad. Maar ja, lukt dat nou allemaal niet? Ja, dan heeft de ambulance gewoon eventjes pech, hoor. Dan is dat ook maar zo. En ze zullen het je ook gewoon helemaal niet kwalijk nemen. Er zijn er dit weekend nog beurzen in Sneek, platenbeurzen dus. In Sneek, Breda, Barneveld, dat is op zaterdag. En in Amsterdam, Eindhoven en De Most. En dat is dan op zondag. Volgende week ben ik er weer tussen 1 en 2 hier op Ice Radio. Ik wens je een hele fijne middag. Straks ook heel veel plezier met Richard Vlug. En graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Binnen. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat al een stuk beter met twee kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. Drie andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein en kunnen jeuk- en huiduitslag veroorzaken. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos, naast Thailand, zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. En op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, De Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman is trots dat zijn Kopspijkers nu nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. Het weer van Weer Online? Veel zon met af en toe wat bewolking. In het noorden is het maximaal 19 graden, in het zuiden kan het 27 graden worden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En dat was het ANP nieuws. Nothing disappeared without a trace. Nothing disappeared without a trace. Nothing disappeared without a trace.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Het is barbecue weer. Daarom openen we met iets smokies. Smoky Sings van ABC. Dames en heren, jongens, meisjes. Luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Op deze tweede Pinksterdag heet ik jullie van harte welkom bij Gevonden Voorwerpen. Aflevering 905, geloof ik. Het is een vrije dag, dus je kan bijkomen van een lang weekend zometeen. Straks met het onthaastblokje. We gaan tegeltjeswijsheid doen, iets met passie. En ik denk dat we geestige muziek gaan draaien, want met Pinkster daalde de Heilige Geest neer. En barbecue muziek misschien wel. Je hoorde de Files from the Fridge voor mij, straks de man in Hongkong. Of je hoorde tegendraads op de woensdag bij de herhaling. Dan is er ook geen Pinksterdag meer geweest. Laat ik allemaal de feiten even voor wat ze zijn. Het is mooi weer. We schenken een paar verfrissende drankjes in. En toen ik de hamburgers op de barbecue vanavond omdraaide, dacht ik, Grease. Zit daar niet een linkje in voor mijn radioprogramma vanavond?

0: benzine, aanstekervloeistof, dat soort dingen moet je niet gebruiken. Aanmaakblokjes om het vuur aan te steken.
1: Yeah.
0: En dan is het aan.
1: Can you feel it?
0: Ja, het wordt lekker warm. Precies. Hamburgertjes erop. We gaan barbecuen met Quen McGray. Die houdt het vuurtje aan.

Spirits in the Night. Pinkster vieren we ook. De Heilige Geest daalde neer op de discipelen. En die spraken in allerlei talen. Misschien moeten we straks even wat verschillende talen voorbij laten gaan. Nu eerst Norman Greenbaum. Greenbaum? Ik heb hem in de war. Nou, heeft het Engels en het Duits al. The Spirit in the Sky.

De summertime sadness. Hé, hey, jakkes. Dat is niet fijn. Verdrietig in de zomer. Lana Del Rey. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Slijven ze benaderen. Stekken via iFradio.nl. Hot stuff. Moet ik dan goed uitspreken. Donna Summer. We schroeven de temperatuur nog even op. Airco's uit. Barbecues aan.

0: Summer Night.
1: Roberto Giacchetti en de Scooters. Tegenwoordig zou dat Roberto Giacchetti en de Fatbikes zijn geweest. En van de Fatbikes en de Scooters schalen we op naar de motorfietsen. Maar wel met een lege tank, denk ik. Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness.

De Manic Street Preachers die hadden last van motorcycle emptiness. En ze werden weer bijgevuld door de feeling Fill My Little World Right Up. Over feeling gesproken. Everybody Feel the Groove. Daniel Sauleka. Hoe lang is het geleden dat je deze...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK-voetbal in Amerika. En de opvallendste naam misschien wel is die van Memphis Depay. Hij is lang geblesseerd geweest en is net weer een beetje terug. Martin de Roon keert na 2 jaar weer terug bij Oranje. En Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Stil gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat het straks zo aan de slag kan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie om olietankers en andere schepen te beschermen zodra ze er weer door kunnen. Het is nodig omdat Iran het stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate en het is in principe mogelijk dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Het is nog nooit gebeurd, maar ze wil samen met de provincies toch gaan kijken of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen, meldt RTL. Op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman, de bedenker, is trots dat zijn programma nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is een tikkie frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu.

got me feeling good. Nou, dat is een fijn gevoel. Twee van Gevonden Voorwerpen is inmiddels ruimschoots onderweg. Het is 7, denk ik, net 8 over 9 of 8 over 3 om en nabij als je op de woensdag luistert. Uur 2 Gevonden Voorwerpen. Wij gaan door met gevoel. Dit is Steve Arrington. Waarschijnlijk volledig obscuur voor de meeste luisteraars, maar in Amsterdam, waar ik als klein jongetje opgroeide, werd het heel veel op allerlei radiostations die niet helemaal legaal uitzonden gedraaid. En daar heb ik hem opgepikt. En ik draai hem nu op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

Dai Dai, het liedje van het aanstaande wereldkampioenschap voetbal. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dat wilde ik zeggen. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Het is een beetje warm in de studio. Dat wordt me allemaal te veel. Dus we gaan even afkoelen. IJs in een bak met water. Daar je voeten in. En dan even chillen met een paar geestige liedjes. We luiden de meditatiebel voor de geest van Michael Stipes. Die hoor je de geest vertolken in Your Ghost van Kirsten Hirsch.

Nou, uiteindelijk was het niet helemaal een onthaast plaatje. Hij is best ruig aan het einde. Hij begon wel heel voorzichtig. The Band of Horses en Is There a Ghost. Daarvoor de Cocteau Twins en Foxes in Midsummer Fires. En daar weer voor Kirsten Hirsch en Your Ghost. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Wij nemen de Ghost Train met Madness.

0: Een trein vertrekt van spoor 6B.
1: We zijn onderweg met de trein, de Downtown Train van Tom Waits. Wij stappen nu over en we gaan de andere kant op. De Uptown Train. Joe Jackson.

Een treinreis. Eerst downtown, daarna uptown. Vervolgens hebben we de night train genomen. En ja, dan moet je toch weer naar daglicht toe. Dat doen we met The.

Long Train Running van de Doobie Brothers. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Dit radioprogramma zit er bijna op. Zometeen de man in Hongkong of the files from the fridge. Volgens mij zijn er nog een paar mooie dagen in het verschiet. Geniet ervan. En daarna, ach, het is zomer. Het zal wel goed komen. Aanstaande maandag is er een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen. Graag tot dan. Maak er een mooie week van. Dag allemaal.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting, maar volgens een deskundige ging het naar Hamas. De rechter vindt de deskundige bevooroordeeld. Tennisser Jesper de Jong is door naar de derde ronde van Roland Garros in Parijs. Hij maakte in 3 sets korte metten met de Italiaan Federico Cinna. De Jong kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam. Hij maakte in de eerste ronde ook al indruk toen hij de Zwitser Stan Wawrinka naar huis stuurde. Memphis Depay en Jurrien Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jerdy Schouten die een gescheurde kruisband heeft. En de Roon had het niet verwacht, hij had zijn vakantie al geboekt, maar die gaat hij nu gauw annuleren. En de schrijver van The Simpsons wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. 25 jaar geleden schreef hij een aflevering waarin Donald Trump president was en het land failliet ging. Trump was toen alleen nog bekend als zakenman. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plaatsen merkbaar frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker hoor, met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Morgen moet dus iets anders worden verzonnen. Maar er zou intussen al een andere gemeente zijn die wil helpen, maar welke is niet bekend. In het Utrechtse IJsselstein zijn 3 mensen opgepakt die de bouw van een asielopvang wilden voorkomen. Ze hadden zich vastgemaakt aan het hek van een sportterrein waar de asielopvang moet komen. In IJsselstein is het al weken onrustig vanwege de komst van 150 statushouders, maar er zijn ook voorstanders. Er komt morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. En Memphis Depay gaat mee naar het WK voetbal, maar Ronald Koeman weet nog niet of hij hem meteen opstelt. Hij heeft de afgelopen weken namelijk niet gespeeld bij zijn club Corinthians. En daarom wil Koeman voorzichtig zijn. Donyell Malen lijkt de logische vervanger als Depay op 14 juni nog niet fit is voor Japan. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen wordt het weer tropisch weer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warffum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt minister Van den Brink. De inspectie begint een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. En daarbij wordt gekeken naar de rol van Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen. De kinderen zouden zijn geschopt en geslagen en ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarm voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. Studenten aan het mbo voelen zich steeds vaker net zo gewaardeerd als die aan het hbo en de universiteit. Meer dan de helft is trots op het mbo en dat is meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak gediscrimineerd om hun opleiding. Ze vinden moeilijker een kamer of een stageplek, blijkt uit onderzoek. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen opnieuw veel zon. 20 graden wordt het en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan verliezen en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden en er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt de opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalde ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warffum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warffum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika, vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen dan hun was voorgespiegeld. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen in het noordoosten krijgen te maken met een frisse nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met maximaal 24 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

Leuk, hè? Retro meets Daft Punk uit Duitsland. Het is van Purple Disco Machine, Disco Cherry. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8... op het allerleukste radiostation van het hele internet, Ice Radio. Ik moet je eerlijk zeggen, het is een beetje een raar uurtje geworden. Het is een beetje een... Nee, het is geen ratje toe van alles en nog wat. Ik heb erover nagedacht, maar een lijn vinden... Dat moet AI maar doen. Dit is Aaron Fraser. Met zijn mooie falsetto stem. It's a shame.

Nou, als je zo'n stem hebt, dan moet je wel oude soul zingen. En dat doet Aaron Fraser dan ook. Met verve, It's a Shame. Als ik in 2024 al op TikTok had gezeten, en ik zit nog steeds niet op TikTok, dus ik kan het niet weten, dan had ik Million Dollar Baby snel gekend van Tommy Richman. Dat nummer ging viral, zoals het dan heet, met een heel klein stukje van Million Dollar Baby. Die Tommy Richman heeft dat op de een of andere manier mooi weten te verzilveren. En 2 jaar later kwam hij met, het is eigenlijk een rapper, een hip-hop jongen, maar hij gaat steeds meer de funky kant op. Luister maar naar Changes.

Wayne. Dat is de hoofdartiest van dit nummer. Maar je hoorde Lenny Kravitz er waarschijnlijk wel al doorheen. De Wayne die zich als een soort missie heeft gebracht om de definitie van zwarte muziek. Bestaat die term nog? Black music? Blijkbaar wel. Om die term in ieder geval zodanig te verbasteren dat je er eigenlijk geen echte stempel meer op kan zetten. En dat is hem aardig gelukt. Samen met Lenny Kravitz dus. De Wayne met Highway Robbery. En daarvoor Tommy Richmond. Een man die blijft rappen. Maar ook de definitie van rappen begint een beetje op losse schroeven te staan. Changes hoorde je. Naomi Sharon uit Rotterdam heeft een platencontract bij Drake. En dan hebben we het ook over, nou, zwarte muziek. Nou, wel goede soul en funk en hip-hop. Dit is Naomi Sharon. Better Days.

0: Electro is het eigenlijk, hè?
1: Ook.
0: Ja, het is van alles wat. Naomi Sharon. Heel erg mooi. Ze heeft op North Sea gestaan in 2025. Better Days. Ik zit zo af en toe eens een beetje te surfen op het internet. Tegenwoordig heb je heel veel van die muziekplatforms. En een van die platforms is Boomplay. Ik was een beetje aan het zwerven op Boomplay. En ik denk dat dit uit Duitsland komt. Ik weet het niet zeker, want ik kon niet bij de biografie van Metaboy. Samen met Samsara Jala FG. Of

Dat het Holiday Song is, dat hoorde je waarschijnlijk wel. Katie Baser is de zangeres. Eentje in de grote pool met heel veel concurrentie van soul- en popzangeressen die op dit moment in Engeland allemaal groot proberen te worden. Kan natuurlijk niet voor iedereen even groot worden. Dus we zullen zien wie er uiteindelijk de grote nieuwe zangeres wordt daar in Engeland. Daarvoor hoorden we Meta Boy, de Brandon remix van Yalla FG. Ilse de Lange heeft in Nederland eigenlijk geen concurrentie.

Hoe vaak ze het ook probeert, Ilse de Lange uitstapjes maken naar moderne popmuziek en allerlei andere muzikale experimenten. Als hij gewoon de gitaar pakt en recht toe, recht aan een nummer speelt, is ze misschien wel op haar best. Ilse de Lange met Something Good. Ik ga even iets speciaals doen hier op Ice Radio. Tenminste, iets wat je niet zo vaak hoort op deze leuke radiozender op internet. Namelijk iets wat afkomstig is van John Batiste. John Batiste kan eigenlijk alles. Hij kan zingen, songwriten, hij is muzikant op meerdere muziekinstrumenten. Hij componeert, hij is een orkestleider. Hij treedt op televisie, hij acteert, hij is echt werkelijk van alles. Hij kan heel goed piano spelen bijvoorbeeld ook. En hij heeft een album opgenomen, dat heet ook Black Mozart, de Piano Series Volume 2. En daarop staat à la blues, gewoon klassieke muziek, anno nu, John Batiste.

Wat doe je na een klassieke blues? De à la blues van John Batiste? Dan zoek je de rockers uit Leeds op Yard Act en Redeemer. Gevarieerder kon ik het niet maken in Wat Kind Vindt op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8.

De productie is van Calvin Harris en hij zet het nummer ook op zijn naam. Maar de zangeres is Jazzy en het nummer heette Satisfy. Op het gebied van zingen hoef je Chaka Khan niks meer te vertellen. Ze heeft niks te bewijzen. Ze is vriendinnen geworden met Sia en Sia heeft een liedje geschreven. Eigenlijk een soort ode aan Chaka Khan en heeft aan Chaka Khan zelf gevraagd of ze wil gaan zingen erop. Ja, natuurlijk zei Chaka Khan, doe ik even Shakzilla.

Grappig is dat ik de stem van Chaka Khan wel enigszins herken in Shaqzilla. Maar zeker de hand van Sia. Op de een of andere manier in het tempo van het nummer hoor je dat Sia het geschreven heeft. Anders moet je maar een keer terugluisteren. Shaqzilla van Chaka Khan, geschreven door Sia. De Rolling Stones. Hebben die nog iets te bewijzen?

0: Mr. Him is here.
1: Wow. Het leukste van dit nummer is eigenlijk dat hij de oude drumcomputers gebruikt.
0: Mr. Him.
1: T.I. Mr. Him. En je hoort al die oude drumcomputers. Ik weet niet of het de echte zijn, want tegenwoordig kunnen ze natuurlijk alles namaken. T.I. was dat. En daarvoor de Rolling Stones. Ja, In the Stars van het album Foreign Tongues. En alleen de titel van het album is natuurlijk al een beetje tongue in cheek.
2: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye. Did you mean all those sorries? How much could you love me if you didn't need a goodbye? I'll tell myself it's only a part of the picture.

0: Deze mooie stem en piano komen uit Haarlem. Hij heet Selwyn.
1: Chasing Ghosts.
0: En Chasing Ghosts. Als je in een grote band hebt gezeten, een van de oprichters en de grote naam bent geweest, bijvoorbeeld van de Beastie Boys, ja, dan zou je zeggen, dan als die Beastie Boys uit elkaar vallen en de andere leden die overlijden, wat doe je dan met je leven? Nou, Michael Diamond, Mike D van de Beastie Boys, heeft eigenlijk nooit onder stoel of banken gestoken dat hij een echte muzikant wilde worden. Dat hebben ze met de Beastie Boys ook meermalen geprobeerd om, ja, gerecognized, hè, dus herkend te worden als echte muzikanten. En Mike D is in zijn eentje dan ook weer gewoon doorgegaan. Het blijft een beetje experimentele, nou ja, hip-hop weet ik niet. Switch Up van Mike D.

Hij blijft experimenteren met muziek. Michael Diamond, Mike D van de Beastie Boys. Dit is Switch Up. Ik eindig deze aflevering van Wat Kind Vindt een beetje atypisch. Normaal met een stevige danstrack. Vandaag iets anders. Arabische klanken, Afrikaanse klanken, jazzy. Een Amsterdamse gitarist, Ginton, G-I-N-T-O-N, treedt bijvoorbeeld gewoon op in het Concertgebouw. Dat is even wat anders dan normaal. Ginton is de laatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt met Bella Gam. En dan laat ik je over aan mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje, maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld, zodat hij het een plekje kan geven. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen die in het noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nessenlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zitten voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komt met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten van het land wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, droog. 20 graden in de noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nesserlande is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze het doel treffen. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assepoester 2.0 genoemd, want ze moeten natuurlijk wel passen. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Er werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over. En dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Er werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Colombia is een Nederlander doodgeschoten, meldde media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Hij werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.